0: Dankjewel voor de hulp, mevrouw. Als je het volgt met Sierra, dan ben ik voor 27 aan te kwijt.
1: Yes, Fox, that's Sierra Radio.